echte tijger krijgt in zijn de boei, of wie een hoei en gaat een lienchen. Tijger tijger, strijger tijger krijgt. Noor de voerder kriepel in de heren. Als ik zijn zin haan, ik zou liever jij die mee essen immers en lienchen, maar ik kreeg een bijge wie een schaag en ik laat er nu eens gortio mee, gortio er lorgen me kusje hagus. Nier had ik fous, er kan blien. Hagus in zin hokker meer reis en immers er vaad. Hagus in zin oei mio kreeg konuk de riesje terug een koeig. Hagus again, er riesje terug een schee. Hagus in een wien en is een hannig mis een rest met de jera. Ni rau i'n clach dy wagam er imat sli roge er fe gaf li yn mynd i'n nôm ar sy'n rhaid sy'n ac tau me sy'n aach a rau dyn o'n dyn o'n dyn o'n fi toffa ti'n tenn o'n fi ar porti celi tau me ac cwpl la rhaid yn glyffa hannig tobys dy wagas ni rau sy'n an imat agus tau mi sy'n agus jimmer me in oat agus en sin en saur e viemer er jasko er hoskoor en sin kiet kliffe ag vi en ahemer sin sin ga hakt en en iesen agus e vi portier reis agus dag go fago mische en vir en ries gudji en oat vi e jimmer me begn hagon is sin lechu lor agus dan me in sin agus in sin dara bout in sin agal vi an wu yagin agus shachten in ish in ar ish de jimmer yamur in a yakiri in sin lechu out de jere noch e simi feindel.